van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keur, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: young.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: 0891-2100 gedurende kantoorure of stuur vonkpos na tvlicense@nbc.na.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: They were ahead of the curve. They won their one-against-one battles without making too much fuss of it.
1: In die ander kragmeting gister was dit Spanje wat koning gekraai het toe hulle Portugal met 1-0 geklop het. Vanaand om 6:00 speel Argentinië teen Egipte en om 10:00 is dit Switserland teen Kolombia. Voordat die kwart eindrond is natuurlik eerskomende donderdag gaan begin. Jy luister na Hardloop FM.

Mense, ek bloos nou letterlik warm. My wange is bloedrooi. Maar kom ek sê is vir julle, dit was Arthur Conley. Sweet Soul Music, enekie wat Imelda aangevraad as ons goue ouwe van ochend. Wilhelmina het my reg gehelp. Felix, is nie een bonnet nie, dis een bonnet, dis een kappie, dis een kappie, dis waar het, wat het blijkbaar is. So, ons wat bonnet, soos ek nou, ek het hem gesien as een bonnet, ek het hem gelees as een bonnet, maar blijkbaar is het een bonnet, dis een kappie, Franse woord vir kappie. Dankie Wilhelmina, jy het my vanochtend baie meer geleer as wat ek geweet het toe ek vanochtend in die atelier ingestap het, so waardeer het verskrikkelijk baie. Dankie. En moet nooit huiwer om my reg te help. Ek waardeer elke bietjie. So leer ons. So kan ek iemand anders weer leer oor wat precies die woord is, hoe hy uitgespreek word en wat die doel daarvan is. Tenminste is die doel daarom waarvoor het gebruik word reg, so dit waardeer ek baie. Dankie vir 'n lekker saamkuier vandag met Bonnet en Bonnet.

0: mijn familie wil ik ook net vermoorden. Moren ze, ik is lief voor kille. En dan dat het een geseënde dag is. Die parasit heel vierkantig aan mijn kille.
1: Ik hoor hem bij, dank je, Eva.
0: Mooie dag en geseënde dag.
1: Dank je, mijn tante. Ik wens voor u ook een prachtige en een geseënde dag toe.
0: Dank je, Nike.
1: Goed gedaan, Eva. Tot ziens. Ja, als we nou die hinding en die sierlimoen en die kaneel en alles bij mekaar krijgen en dit in een ou rooibos teekie gooi en dit drink vir hy krapperigheid in die keel. Nou ja, toe kom ons luister gou na snit. Dit net eers so klein bietjie van 'n breek vat voordat my paddatjie hier wakker word en my keel rond haar klop. Ek is nou terug en dan kan ons verder

paar goed uit te sorteer. Ek en Franswa het met hopeloos te zware sakke gestap met baie onnodige goed wat ons gedink het baie oulik lyk. Maar as jy so 40 km gestap het, dan lyk het nie

Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

En inderdaad, Splinter Niet, David Guetta saam met John Martin en Third Party met Human is nummer 2 vannacht en is hier genaal top 3 om 3. Steeds in die nummer 1 plek met die meeste stemme op ons sociale media, Beyoncé met Morning Dew, Donk.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: My tiny then trust. No, I'm serious enough. Cross the line, fight me, hun. Me and you, baby girl, we've been at it for months. Samosas for brunch, biryani for lunch. If I let you meet my tiny, then trust, I'm serious enough.
1: Nummer B is Ian Lovely met French Tips. Bring het uit na 10 minuten voor 4. Dame, groet uitgeraak voor ons uit die jeugdjournaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkeer in vandagse program. Ons maak morgenmiddag tussen 2 en half 4 weer so. Wanneer jy ingeskakel kan wees vir jeugdjournaal net hier op Hartklop FM. Ons groet jou met ons aanhaling vir vandag die wijse woorde van Boeddha.
2: Drie dinge kan nie lank weggesteek word nie. Die son, die maan en die waarheid.
1: Tot ons morgen dan weer lekker saam met jou kuier van my Nick.
2: En my Daniel.
1: Lekker dag verder. Tot ziens.

Nou ja, ons is terug bij rechtstreekse actie. Dus actie hier net buiten die strafgebied van Argentinië. En is nog een geleentheid hier op die aanval voor Egypte. Hulle speel intussen die bal daar naar die middelcirkel toe. En weer terug naar die oorkantste kantlijn toe. Steeds Egypte wat bal besit het. Kruis aangee hier naar die middelveld toe. Nou is het terug naar hulle eie gebied toe. En steeds Egypte wordt geplaat door een verdediger daar aan die oorkant. Hy hardloop van speler naar speler. Nou een langboogskoppie oorkant toe. Die wordt afgeneem door Argentinië. Spat in die middelveld in. Argentinië wat bal besit terugwen. Hier in hulle eie gebied. Om die verdediger daar gespeel. Hy speel hom hier naar hulle eie gebied toe. So 10 meter nou buiten in die strafgebied. Argentinië verplaas spel hier naar die diskant toe. En nou aangee daar tot op die hoek van die strafgebied van Argentinië. Argentinië wat daar stilstaan, opties oorweeg. Grondskoppie gegee hier tot op die middellijn is Messi wat die bal onder voet het. Kruis aangee van hom voor en toe gespeel. 15 meter buiten in die strafgebied nou. Daar wordt een speler of twee geklop. En nou sit steeds Argentinië wat daar probeer om die verdediger speel. Kruis aangee, so 10 meter buiten in die strafgebied. Oorkantste kantlijn nou, wat hulle die bal verplaas. Argentinië net te veel verdedigers daar, hulle moet die bal noodgedwongen terugspeel. Hulle is hier tot op die middelcirkel. Kruis aangee hier, diskant van die veld toe. Argentinië aanvalsgeleentheid vir hulle. Hier aan die diskant nou, kruis aangee, kop by gekry. Wow, dis net in die doelwagter se hande van die doelwagter wat baie goed gedoen het om daar hande by te kry. Goeie poging, hulle het steeds balbesit teruggekry hier nou. Nog een boogskoppie van Argentinië, kop by gekry in die strafgebied. En teruggespeel, dan skop hulle die bal wildveld op een hoë boogskop deur die span van Egypte. En dan kom hy hier te lande op die middelcirkel. Nou is het weer Argentinië wat balbesit terugkry. Argentinië speel hom terug. Na so 10 meter binnenkant hulle eie gebied, so paar spelers voor hom, dan speel hy hom tussen hulle deur en die bal wat daar verlore gaan vir hulle. Die Egypte wat afneem, hulle speel hom na die doelwagter toe, die is Mustafa Chaubert. Hy doen vanavond baie goed met sy hande lyk van wat vol gom is. En hier teen die diskantse kantlijn, nou Argentinië wat die bal afgeneem het, middelveld toe, kruis aangee voor en toe, net buitenkant die strafgebied en dan binnen toe beweeg, klop daar een speler of twee, nou poging na die doelhok toe. Deur Messi, die bal spat los, hy swig die lig in op en die doelwagter pik hom uit die lig uit op. Weereens Chaubert wat op sy pad is, of sy plek is. Hy gooi een lang gooi daar oorkant van die veld toe. En hy gaan rol tot so 20 meter binnenkant die gebied van Argentinië oorkant van die veld. Argentinië, bal onder voet, hulle beweeg nou een bietjie voor en toe met die bal. Vlak in die gebied van Egypte en die speler vastgeskop daar en op die verdediging. Nou sit heen en weer geskopperij. Van die inspan naar die ander. Nou spat hy los hier vir Egypte. So met die achtervoet bygekry vir Argentinië. Dan kop na sy doelwagter toe. Dis Martinez wat hom uit die lig uit moet opplik. En nou ja, so byna moeilikheid daar. Bal veld opgespeel in die middelveld nou. Nou sit Argentinië kruis aangee. Ernst in hulle spel. Hulle wil graag het doel terugkry. 10 meter buiten in die strafgebied. Boofskop, diskant van die veld. Argentinië speel hom binnen toe, maar die word onderskep. Bal veld opgeskop tot in die middelcirkel nou. Argentinië wat hom uiteindelik in die hande kry weer. En nou sit weer een vlakvoet aangee. Veld op, Egypte wat afneem, maar daar is contact gemaakt met die Argentijnse speler. Die gaan grond toe, dit is McAllister, wat daar grond toe gebring is. Deur Vryskop, is het teen Mousela. Vryskop daar toegeken, baie goeie positie natuurlijk vir hulle. Dit is nou vir Argentinië.

0: gelykstaande aan 'n vlootblokkade. Ten slotte van die nuus weer die hoofstrekke. Namibië is gereed om met internasionale vennote saam te werk om plaaslik ontwikkelde innovasies te bevorder. Geboorte en ginekologiese komplikasies is verantwoordelik vir die grootste deel van bloedverbruik. In Kenia en Tanzanië ontplooi massiewe polisie teenwoordigheid om protesoptogte te voorkom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.
1: Ons gebruik ook die geleentheid om vanaand se blye boodskap vir jou te bring, Pastoor Rina Lou.
2: Goeienaand geliefdes, ons groet u weer eens vanaand in daardie wonderlike naam van ons Here en Meester. Se goddelike voorreg om u weer eens te kom groet. Ons tema is nog steeds deel van die hart. Ons gaan vanaand voort met die tema van die hart. Die gedeelte wat ons begin het mee, gaan ons voortgaan vanaand so. Die hart, ons teksgedeelte is vanaand Psalm 4 vers 3. Vra die Here, hoe lank gaan julle valsheid lief en voorkeur gee aan leens, aan kwaad praat en aan hierdie dinge wat julle harte onrein maak? Soos ons vanaand kyk, ons vra vanaand, soos David gedeelte wat ons deel, vra die Here, hoe lank gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leens, aan kwaad praat en aan hierdie dinge wat julle harte onrein maak? So vanaand breek ons weer eens die gedeelte en ons bring ons harte voor die Here vanaand en ons vra vanaand vir die Here om te ondersoek vanaand deur ons harte. Die rede waaroor ons die harte deel is die vraag vanaand, hoekom is dit so belangrik om ons harte te reinig? Hoekom is dit belangrik om gehoorsaam te bly aan die woord van die Here? En hoekom is dit belangrik om daagliks ons harte te reinig? Spreuke 15 vers 4 sê die woord van die Here, kalm woorde bring lewe, skyn heilige woorde breek mense. Wanneer ons kalm is, vermaan ons en dit bring lewe. Maar wanneer ons, Psalm sê, wanneer ons skyn heilige woorde, breek mense. So dit beteken, jou hart is nie opreg nie en my hart is nie rein nie. En daarom vernietig dit mense. So die gedeelte waarna ons kyk is vanaand opgesluit in Spreuke en nog steeds in Psalms. Weet vanaand.
1: Nou ja, soos jy kan aflei daar, luisteraars, een of ander tegniese probleem wat nou ingesluip het hier, ons het, weet nie hoe dit gebeur, ek vra innig om verskoning, ongelukkig weet ek nou nie om hierdie situasie aan te spreek, dit is letterlik die liedjie wat net saam met hom begin speel het, so kom ons, ek kan dit nou nie weer van vooraf speel nie, ek vra om verskoning, kom ons kyk wat ons kan doen om die, wat sal een mens nou doen, ek wonder of ek het nie maar weer moet speel nie, maar ek dink dit gaan een bykie, dis dan nou redelik klaar gespeel, baie en baie snaakse ding wat nou gebeur het, ek weet regtig nie wat daar gebeur het nie, kom ons speel maar net een bykie muziek en dan kom ons terug vir die tweede helft, ek vra om verskoning.
3: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

grond toe gaan, maar die Argentijn sê Hassan wat daar grond toe gaan. Die Argentijn, kom ons kyk net of haar contact was, daar is toch een mate van contact, maar sjoe, daarom nie ernstig nie, nietemin is daarom net een vryskop. Die Egypte wat die vryskop kry is 10 meter binnenkant hulle eie gebied, so hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld, so 10 meter in. Dan skop hy aangegee teen die diskantse kantlijn. Egypte speel hom terug, ver terug, rol hy daar tot by die doelwagter nou. Hy skop die bal eenvoudig veld op, komt hulle aan hier op die middellijn. Wie kry hom nou? Dat is Argentinië wat tydelik afneem. Dan sit Egypte wat hom weer terug kry. Nou sit Argentinië. Argentinië, kruis aangee, daar na die strafgebied oorkant toe. Wat maak hulle met hom? Twee verdedigers wat daar die bal besit afneem. En die bal wat uitrol daar oor die doodlijn in die proces. Goeie verdediging hier deur Egypte. Dat is die eindste Messi. Maar daar was, Messi kan net nie penetreer nie, hulle dek vir hom baie, baie goed op die verdediging. En twee verdedigers wat daar vinnig bykom. Dit was een van die verdedigers daar. Is het Abdel Karim, lyk het van my wat de plaasvervanger is. Goed gedoen daar. En nou het hy die bal geskop intussen daar, van daar na hier, die hoofpaviljoenkant van die veld. Argentinië wat hom hier ontvang teen die middellijn langs, kruis aangee, nou is het Argentinië wat de aanval wil loodse hier vanaf die middelcirkel, hulle sal dringend een doel moet aanteken, bal in die middelveld, Argentinië kruis aangee teen die oorkantste kantlijn, Argentinië speel om voor en toe so paar meter, dan kry hulle weer terug teen die oorkantste kantlijn, 15 meter nou binnenkant, of buiten die strafgebied, nou speel hulle weer terug middelcirkel toe, Argentinië so kort skopie voor en toe gegee, middel van die veld, nou kry hom terug hier, diskant van die veld, verdediger wat hom plaas, speel hom voor en toe, tot so 10 meter buiten kan die strafgebied, dan een boogskopie daar na die middelcirkel toe weer. Nou beweeg hulle weer veld op, teen die oorkantste kantlijn, 10 meter buiten kan die strafgebied, boogskopie, diskant toe, dis Egypte wat hom afhankelijk kry, hulle speel hom nou veld op, 10 meter buitenkant hulle strafgebied, nou beweeg hulle hier teen die diskantse kantlijn langs, Egypte steeds op die aanval. Probeer daar, hy klop een speler of wat, en hy steeds teen die diskantse kantlijn, skop om in een van die verdedigers vas, en die bal hol uit, op uit in die diskantse kantlijn, goeie spel daar dier Egypte. So, Hassan, baie, baie goed gedoen, bal besit natuurlijk weer vir Egypte, Mohamed Hani, wat die bal gaan ingooi vir Egypte, hy gooi hom nou in, teen die diskantse kantlijn, speel hom voor en toe, dan is het Argentinië wat die bal besit afneem, hulle speel hom terug daar na die strafgebied toe, nou speel hulle om middelveld toe, vinnig veld op beweeg, tot hier op die middelcirkel, steeds bal onder voet, Argentinië, kruis aangee, probeer daar die bal besit afneem, Egypte, kry hom weer terug hier na die middelveld toe, Argentinië, nou beweeg hulle in die gebied van Egypte, en kruis aangee hier diskant toe, Martinez wat die bal ontvang, speel hom so 5 meter kortskopie voor en toe, dan weer middelveld toe, hulle is nou so 15 meter buiten kan die gebied, van Egypte, mik voor en toe, en dan speel hulle hom weer terug, kruis aangee daar na die oorkant toe, dan weer terug gekry in middelveld toe, net buiten kan die, so 5 meter buiten kan die strafgebied, speel hom na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, weer terug gespeel, nou middelveld, voor, middelveld toe gespeel, voor en toe, net buiten kan die strafgebied, kop bygekry daar deur Argentinië, maar daar is een linie van verdediging voor hulle, bal wat lospad, Argentinië kry hom terug, hoofpaviljoen kant van die veld, speel hom weer binnenveld toe, nou hier in die strafgebied, teruggespeel, Argentinië steeds bal besit, nou is hulle 10-15 meter buiten kan die gebied van Egypte, die word afgeneem by hulle, en speler daar grond toe gebring, vryskop toegeken aan Argentinië, Mousella, wat daar eindelijk goed gedoen het, in die contact daar, wat hy bal besit verloor het, hy daar by Messi die bal afgeneem, en in die proces word hy dan, staan hy vryskop af, 15 meter buiten kan die strafgebied, is so net links van die strafcirkel, soos Argentinië dan op die aanval is, hier hoofpaviljoen kant toe van die veld, skoppie nou deur Messi voor en toe in die hande in van die doelwagter, hy stamp die bal weg, rol daar na die oorkantste kantlijn toe, die word onderskep deur Argentinië, 10 meter buiten kan die strafgebied, nou oorkant van die veld, speel hom binnen veld toe, verdediger voor hom, hy gaan om die verdediger en dan een lang afstand poging, die is oor die nette, oor die doelhok, en doelwagter doen baie goed vir Egypte, vanavond 52 minute se spel verstreke 1-0, dis Egypte wat voorloop. Nou ja, span van Argentinië, die sal begin bekommerd raak, tyd wat bezig is om uit te hardloop vir hulle, natuurlijk

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.